Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

dood. Heel vroeg begint het al. Je moet dan leren praten. Maar word je wat ouder en kan je het dan niet meer laten? Dan zegt de va en mo, stil, je praat nog niet met. Te klein voor tafellaken, maar te groot voor een servet. Krie dan verkering en je hebt een kop op hal. Kom je dan laat in het hoes, scheld ze oe de butte vol. Ze wilt er echt niet aan, dat je groter binnen groeit.

Dit moet zus en dat moet zo en dat's niet goed. En bij het stijgen van de joren kan je de meute wat besporen. Het is te late omdat je eigenlijk niks meer doet.

0: Mondagmiddag rond spits wordt ingediend blind echt.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik wil je wat vertellen, dat nooit om taal draaien. Wie verdoen wat we oogsten waar we zijn. We kennen van leen, maar verleden niet teruggedraaid. Lopen we dat met z'n anders per bijen. Je noten dicht down, de kop wegdraaien. Denken dat het wel zal overwaaien. Maar kon nooit de roge touw draaien. Maar de lussen eentjes van het leven aan de braai.

Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, de komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

dinosauriërs, ik heb het zelf gezien. Die met hun stalenkoken dreigend hun bazen dienen. Die wezen als kabouters de plek van aanval aan. Om oorverdovend krijgend

de grond. Mensen stonden toe te kieken met open mond. Door welke kant zon straks de lamme silo's vaal. Stoffige inhoudsresten

Sensatiezieke publiek, stoef paniekerig uiteen. Medelied met de starende silo's en verginging. En als de stoffelijk is verwijderd en de lucht al klort, linger dode silo's.

sterke store silo's, anstevige die. Ja, een lange skyline op de foto's van zie. Bepaalden strak en duidelijk, waar staat stevig lag. Naast de toon de eerste, dat de bezoeker zag.

luister vannacht, lief kind. Misschien hoor je Johnny wel. Kun je hem nog eens spullen in het zozen?

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

hart grienend zacht. Zwervend uur voor werelds hier, zwoer leven ongezonken.

gevochten hadden op velden van Ier. Op zolder medailles in een doos. Zien vrungvolen zint niet meer. Op hun graaf een zwarte roos. En zie hart grient zacht. Ik denk aan lu truc in mijn leven. Mijn ouders vrung een

Mijn gedachte neemt het met. En vroeger wie het langzaam, later. Wie het was wel beter, ik weet het net. En mijn hart grint zacht.

Dan breekt de zon door de wolken. Herfstkleuren prachtig, broen, rood, goud. Ik wil een lied van fruit vertolken.

Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

drang. Vergruim rijkwart van het leem met morezen tenen klak. Lijfde is met tiet verweem, de veur, de noor en tussenin. Holen van het biedt leem, zonder dat het niks nog

hem, maar ook vooral me gewoon naar kwiet. Welk in de proot nog lijfde, in voltooid verleden tiet. Als we rozen als verdroosden, agendas vol voor DMI. Stoo hij stil en haal het drakt, run het beste night voorbij.

tracteur, de radio aan en geen malheur. Dan denk ik steeds aan oe Marie, ik zal blijde ween, haar goed weer zien.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerfield. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
1: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
0: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
0: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking, vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

slaughtered me, the East Inch Hemp. Het was een zachte nooit haat. Hopelijk had ze het nooit maakt. Dek noos mi flust de arre gaat. Wat is dat? Aat je nat? Of er zo'n knalde de tweede de roet. Dek noos mi deze in hand versnoet. Os kijk haar neulig oi akoestiek. Het was wist de heun tot aan diek.

smeden. Mijn hozen begon alweer te trillen. De derde glimie langs mijn bilden. Lutje vaarde als die vaart zaal. Het was een leuze, het was te down. Door en tegen de vijfde was een blozen. Knalde mijn vlindhaard uit mijn mozen. Ik knitte en ik wees nog dek. Ik zei verbeelderd, deze doe dat. Het was de hek, flusten ze in de kek. Arre gaat die het zeker aatje naar het hart. Arre gaat die het zeker aatje naar het hart. Arre gaat die het zeker aatje naar het hart.

derby. Richten, grun of naaierschens, dat was voor ongeliek. Het lutje jong moet sappen meer bij zijn paal kwekerij. Wat was hij jaloers op die mensen door in troon.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
1: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
0: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
2: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
3: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
0: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit, fans blokkeerden de straat, de ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

wist ik het al. Dit is mijn stek bij de Neltense bult. Die magische plek, de velden, het water, de torentjes van Spiek.

beetje droog. En heust me nooit als ik die laat vroeg. Komst nooit moe, toch zegs me touw. Bist weer vergeten, ja, wat is dat nou? Al die teloor, denkst nooit om de tijd. Heb ik die neuden?

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
1: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
0: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord, dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
2: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
0: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

heit naar u doet ik treien en je liet dus neer dat er net al hier een hard gitaar en een kratje hoegaarden wies. Maar ik wien het lulk dat er neer me stier, want het minste ding dat er ooit maar dier wie vader het dat er mien neemde tiet. Je zult toch ik toch het u te gek en de lucht die het jaren die laken haar lek. Heel mijn jeugd hij schopt en uft en kniept. Soms gniesken en wie en waar te gereerd. Soms een vent die sloeg ik in een sleert. Ik zees je, nee, het is makkelijk voor een man neemt tiet.

vaaflug grut en ik vaaf mooi roeg. En mijn poes kwaad hut omdat ik altijd sloeg. Ik wie een baas, maar tagelijk een grauwe zoeg. Een onderwijs waar ik niet in eet, dat ik ziekjes zoe in kroeg en keet. En sladeerde man die dries aan namen joeg. Het wie de harkema op een simmerdij en de strot wie mij droeg en ik tocht net nij. Hier maar in een doel, want het wie verrekte hiet. En daar in een kroegje op een ziek naar bier zie je toen een tafeloos sabelier. Die smarige tere hond die mij neemde tiet. Nou, ik wist dat die hond mijn oortman wie van een oude foto die dus memke hier. En ik hoor die sneed op het wang en dat bliene echt. Wie grut en grauw en

stel als een blok. Maar ik kwam er in mijn mes en zei door gisterbier. En ik huf de stoel zal ik pas in kop. En wie vocht nog wilden en het bier top. Rag en roeg liet het stof en het bloed en het bier. Maar ik zei Jim, ik had een sterker hoorn. Maar wanneer dat hak net pad verstaan. Die biert als een hoen en wie is zo glad als een wezenling. Die sprong in het roen en hier wat in het zin. Die vast in gun, maar ik sloeg hem op het kin. Die leider glimpje en ik dacht wat best toe aan kring.

zoon hut in de wraak. En dat een man het meidje wol er net van zorg. Ik wist dat ik er net wie om die biet te steen. Dus hield ik die tiet en ik zei ooit nooit. Ik dacht ik zocht wel wat er het ooit rooit. Maar jist is als tiet en moord is die leen. Die zei, du bist een echte massa, sterk en slucht. Ik weet dat wie haast en het in die rocht. Een slam idee, want alleen een sastie en wie werkt. Maar sis is danken wel voordat ik sterf. Maar de griem en die moord en die buur en die flair. Want ik ben die dieren die die neemde tiet. Het moord schep me vol, want haast wie de stoon. Ik zei het in hem heid, die zei het in mijn zoon. En door ik potgier, wie ik net dezelfde meer. En soms denk ik gewoon hem aan nou en dan. Die tien dat ik win en tien dat ik stin. En mocht ik ooit een zoontje ha, dan denk ik dat ik hem neem. Piet of Wesley, alles maakt je tiet. Ik haat die namen.

als ik drief met de wol, langs wit en langs gries. En ik vaar als een hemelschip van zilver iets, als ik zweef met de wol.

vlak achter Biek. Asfouten façaden in het slik. En ook met slikjes leen. Met een knikkerbultje vol geluk. Joendagdijk kon je niet meer stuk. Wie alles wat je deed. En met het juchteren in het stro. Je kon als kind gijs weer op hol. Of een lijntje knollen eten. Dat was de rijkdom van de jeugd.

kortere nummer, dames.

Als je tot in mij 30 keer dezelfde ding, dan heb het veel moeten zien. Mooie dingen komen altijd onverwachts. Ze komen de gelukskes brengen. Kieken

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven, maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

schöne Morgen, prachtige Morgen, Zonder zorgen, door tuin steeds weer in blij.

wacht in een schone morgen. Prachtige morgen, geen zorgen, de zonnebloem kiert naar de zon.

Ik zie die voor me in de klas. Het is een beeld in mijn kop. Mini Rukske, jong, kittig, prachtig blond. Het meest van alles trof me die lach. Het meest van alles trof die lach. Vaak leep ik stiekem voorbij aan die deur. Maar ik die zag,

willen ons groots, bijzonder en heel vrij. Wie pissen willens naast een pot, zaten in het pandje, het was een kot, het was de tiet. Die gleuven toen, het was onze tiet. Wie deed na film en ook aan cabaret? Wie waren ons toppers in het dop? Met pandje, het was een kot, het was de tiet. Die gleuven toen, het was onze tiet. Wie deed na film en ook aan cabaret? Wie waren ons toppers in het dop? Met verder weinig aan de kop, wie deed er?

VS förbi. Du ging studeren in Amsterdam. Miva von Amsterdam, gedram, das door verstand. Ik hör hier wie de middenstand.

vroeg in de morgen, ik weet niet meer half wat ik alles zei. Kroops heel dicht tegen mij aan en flusterens mij in het oor, ja, in mijn oor. Dat van ons geeft nooit teloor.

dinosauriërs, ik heb het zelf gezien. Die met hun stalkaken dreigend hun bazen dien. Die wezen als kabouters de plek vandaan vallen. Om oorverdovend krijgen.

maar de silo's verzetten zich wel niet naar de grond. Mensen stonden door te kijken met de mond. Naar welke kant zullen straks de lange silo's falen? Stoffige inhoudsresten

dat de bezoeker zag. De gehelmde kabouters slenterden sloom heen en weer. Zoom niet avanceren, de silo's gaan toch neer. Nog één wel overwogen doodsteek en het karwei is af. En vertraagd ligt het gevaar.

sensatiezieke publiek, stoef, paniekerig uiteen. Middelin met de starmde silo's, ever geen een. En als de stoffelijk is verwijt en de lucht opklaart, linger dode silo's.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

als warst ja gewoon sprookje voor mij. Dat ik een pooi oller was, zei pa mijn jong, nou lustig houdt.

0: het veld ons niet met.
1: Dan gaat wie naar huis en wie hoopt dat je ons niet vergeet.
0: Muziek is ons leven, het geeft ons toch allen weer kracht.

wie zegt hoort gewoon. En het afscheid, de doos waar wat zeer. Namens het brookduo bedankt. Het geeft u goed en tot de volgende keer.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein terpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huilschoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

toedram. Zie ons het geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij door tenen. En hij zei bij even. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddergaf, schettigen zij met haar gat.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

Bij ons in Darp woont Rika Drup, een hele mooie meid. Mooi van lief en leen en een bonke vrolijkheid. Zie hef nog altijd nee je zeg, als ze werden vroegd. Toen trok ik de stoute schoenen aan en ik ook mijn kansen wocht. Ik zeg het Rika, Rika, zuur soms een man. Oh Rika, Rika, och, doe kijk mij dan eens aan.

mag u zo graag zien. 3K, 3K's, toen bleef ik nou min. Maar toen ze mien had aanheurd, toen schoot ze in de lach. En zei, ah beste lubberd, dat had ik nu nooit van uw dag. Ik wil u nog niet hebben, hij 100.000 gulden had. Ik heb een hekel aan de boeren, ik wil er eentje nu te stad. Maar op een zekere avond kwam zo'n echte stadsmeneer. Wie 3K op de boerderie, en die keel die kwam steeds weer. En op een avond zag ik ze samen vrien in het gras. Toen dacht ik die mijn eigen, ik wou dat ik die keer maar was. Maar 14 dagen later, ja toen gong er een gerucht. Dat die kerel met 3K's spoorbanksbuuksken was er vlug. Ze heb nog wel een zocht, maar vinden deed ze hem niet. En met de kousen op de kop, vergong 3K van verdriet. Toen zei ik 3K, 3K, ja dat kunt er van. 3K, 3K, och wat doe je ook met zo'n man. Het is toch zo gevoerlijk met zo'n kerel uit de stad. Die heeft

ogen. Ik krab me langs ook aan het gat. Op zijn tijd ook wek het wagen, lang goed in het bad. Nog even te slapen, 5 minuten, dan ben ik fort. Wie dus, doe ik feitelijk.

Neuroloog hef mi bekeken en hij nam goed de tijd. Oene blaas is kaduk, ik kreeg een uitgang op zie.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Door Almegens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageerden kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Emio zelf niet overschat.
1: Wel nee, ik wil maar wat.
0: Let toch van Obase jat.
1: Wel nee, ik steel nooit wat.
0: Erik, ik dacht dat ik niet wat.
2: Wel ja, dat sinds 3 jaar en 2 maanden.

wou ik maar Bruce Springsteen. Ik wou dat ik zo zingen en schrijven kon. Dan schreef ik iedere dag een liedje voor mijn liefje. Ach man, dan schreef ik waar ik kom. Over dijk hij gewerkt. Op den bouw en ik was daar zat. Aan dijk zou gaan vluchten. Uit het godvergeten gat. Maar dan reek eerst nog langs mijn mesje van boven het spoor. En mijn chef, s'avonds laat. En in die warme, zwoele zomernacht. Reesten wij dan door de straat.

van 60.000 man in het felle podium ligt. Of het dat maar niet lukt, Rudy op zoek naar de juiste kroon. Tot de hamer bij het bandje kwam. Toen kwam een beetje onder moe.

Ik ben nou geen Bruce Springsteen. Ik ben gewoon geboren in Nederland. Ik heb ook huls en talent niet. Maar ik doe mijn best vanaf de kant. Nee, ik kom niet in het diepe. Want alleen de grote vissen, die zwemmen daar. Ik sta vastgenageld aan de zijkant.

Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

allerlaatste van het jong. Het vuurschot is genomen, merg je dat lied ook. Dromen van alles, dingen die ik nog niet heb. Zo'n bui die heb ik wel eens, gevangen in een web. De blik nog maar alleen gericht op wat er komen zal. Trap ik met mijn ogen dicht,

0: Kijk eens, wie er aankomt.
1: Hé, hey, Jans.
2: Oh, mooi, mooi.
1: Waar staat je op, Peert?
2: Ja, zeker al een poos, hè?
1: Ja?
2: Ja.
1: Och, keel. Wat een mooi Peert, ja.
2: Ja, zeker. Het beste.
1: Binnen krom is hij, hè?
2: Ja, hij is binnen die handy,
1: ja.
2: Maar
1: verder ja, ja.
2: Wil je achterop?
1: Jawel, joh.
2: Nou, gaan we zitten.
1: Nou, maar hem. Ja.
2: Oh, rustig, Albertus. Ja, kom er maar op.
1: Albertus, hè?
2: Albertus van Klinken.
1: Och, keel, wat is hij,
2: man? Dit is Benny van 20, joh.
1: Albertus van Klinken. Nou, ik hou er goed vast aan. Dan moet ik er even af, joh.
2: Nou, dan hoor je, hoor.
1: Joe. Maar hou eens in.

gaan. En als het dan zover is, wie voor de volgende keer. Als je weer wat voor de voeten komt,

kom je tot onderscheid. Dan word je wat gewaar. Hij denkt met een levenspartner. Dan heb ik pas voor mekaar. En wordt het nou joren. Dan misschien een sleur. Dan ligt dat aan uzelf. Want ie keuzen de vuur. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets.

goed Adam zien, Rip. Het leven, dat geeft verdam. Je bent langs ontevreden. Maar hij een andere nem, dan zult dat hetzelfde weer. Bekijk je dan nu, man. Denk, mangs, ik ben gestoord.

we beiden is het eigenlijk toch gelijk. Ik past toe bij mekaar aan, als ik het goed bekijk. Want alle liefde roest niet, dat wordt altijd gezegd. Blijf maar van mekaar houden, dan komt het wat terecht. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets

maat moet Adam zien rip. Maar Eva, de vende maat, moet Adam zien rip.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
1: Er zat bij mij op de balie een knop en dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
2: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
1: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
0: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
3: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
0: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, overwegend droog. Dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mensen wat krank.
1: Vinkers,
2: ik zal het nog eenmaal met u proberen. Ik tel tot drie. 1, 2.
0: Ja, dat gaat hem.
2: Ik zeg, ik tel tot drie.
0: Tot of tot en met drie?
2: Je hebt gelijk, ik tel tot en met drie.

vlug stoem om de nek. Begunste hakkel over Super Mario en Shrek. Maar bist nog lang niet jorig, maar dat checkt hij nooit.

misschien bijzonder steen. Hoor, ik ben geboren, niet groot of machtig, zonder golden raad. Er is geen plek voor helden zich verleuren. Het was nooit geen glorie laat.

barn of machtige rivier. Het is maar klein, je bent er zo doorheen. Geen wereldstad, ook geen wereldhoofd. Maar het is de mooiste plek die ik ken.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
1: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
0: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
2: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
0: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

ben binnen geweest. Ik ging hem eens in een rolstoel kleden. Geet er netje niet zo best.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
1: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel zwaarder opgetreden worden.
0: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
2: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog en dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, dames en heren. De adder onder het gras, hij is wel te raar. Onze Marie verdween bij het cyclomaar. En soms, heel soms, dan hoor hij bij het zwilm, net als dat het stormt op de beulag, en de klok van de kerk ernaar. Mooie Marie, zachtjes, gilm.

0: vannetje dooms. En dat de wereld het zich maar uitzoekt.
1: Vrouw Ellie.

ging ook goed. Het ging ook goed. Dat was Ellie.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
1: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
0: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
2: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
0: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

met het concours zo te zuur, vooraan in de zaal. En al elk nummer maakt de zuur het meeste kabaal. En s'avonds na de prijsuitreiking gingen zuur op de shows en werden zuur zelfs door de voorzitter geëerd. Het leek wel of Cecile en Seth zelf

Chablis, wie Josef weer naar de repetitie kwam. Het gans orkest had zo met de man te doen. Ze zachten. Vergewen lu, is dat al zwaar? Wie komt zonne minst?

chiusero da offese. Now I'm borderline. Love knows he stole love. My groozy my mama. And clover on and the hooling ball. Soms loopt ze er lelijk te smoken. Licht van Lucifer zacht zien grauw om goud. Zelf de kop in spijl. De minor de stroomt, zelf de blauw. Een vis zwemt.

0: Als ik aan vroeger denk, dan vang ik stikkelbosjes uit de sloot. Dan heb ik weer kikkerdril in grote glazen potten.
1: Dan klim ik weer naar Externussen met mijn kameraad. Dan vaar ik weer op zelfgebouwde vlotten.

0: sterven het bord. Klinkt het reuntje van de tafels door de klas.
1: Maar het was niet goed genoeg. Het kon een leven lang niet met.
0: Het was niet sterk genoeg. Er is als niks van.

0: Serah Serah met Doris D.
1: Ik spaar de kogelplaatjes van Roy Rogers.
0: Ik die van John Wayne.
1: We drukken Sputnik.
0: Ik hulp.

0: Zien in elke fietstas op de Solex bij Miva. Veilig achter, zien lange leren jassen.
1: Een hele dag op schoolreis, voor het eerst in Dronerzand. Met bananen, 10 kadetties in de tas.

Die wropt nou hele schoften mij een zagen in een beam. Bij de knetterbillen hele dagen in de blikken steen. Maar tjen wat ik bespar je is de kern van zijn preek.

trouwde met wat skollen. Hij verkocht wat slips aan een restaurant in Zwolle. Nou zit hij inkeshot, slaapt op een stenen bank. Hij verdient dus niks, krijgt geen brood maar op de plank. Arme majesteit, ik moet van de bijstand trekken.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer, een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

sind der Arm geschloben. Ohren sagt, want sie dürfte nicht hart loben. Leidrichtig loben, da deden sie nooit. Da vonden ze nog lawaai verknoot. Pepte ze pantoffels en duwde ze de kousen vuut. Nog een inbraak op het gemeentehuis. Burgemeester en wetholders, die waren niet dus. Pepte ze pantoffels en duwde ze de kousen vuut.

Dan zie het raam eruit. Oehoeren zacht, want ze maakten geen geluid. Ze hadden allerbastend geluk gehad. Geld en papieren lagen er zat. Betten ze pantoffels en tielen ze op de kousen vuut. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze hadden geldgebrek en dachten alles mag. Betten ze pantoffels en tielen ze op de kousen vuut. Ze gingen hoeren zacht,

Onzeker en stoksteunend, strompelt in de foyer. Stier ik of all places, wat laat genomen met hem mee. Holle oom, dubbele tongen, van tiet en ruimte geen idee. Zombie en steen, een zombie nam mij mee. Diet vlek als een speer en fruit als een banaan. Bloes is in essentie vrolijk, zo kijk hij er teun aan. De bender das niet te spullen, zet de hoos zo voorzichtig in. En pas aan het einde van het eerste nummer kwam de viool onder de kin. Luidruchtige landgenoten, lachend op de eerste rij. Dit cowboyhoeden publiek onbegrepen, na twee nummers een held voor mij. Wat kan een mensen nog veulen geven, ook als hij zelf niks meer heeft. Al is er geen spat meer van over, zo'n herinnering die blijft. Zombie in Steenwijk, heilen ver van huis. Speelt levensmuziek vanaf de veranda, zonder een eng veilig toe. Bezocht nog een museum van zijn schilderende knie. Beiden voor mij niet overtreffen, zo

Onzeker en stoksteunt, strompelend in de foyer. Steenwijk of Old Places, wat landgenoten met hem mee. Hallo, een dubbele tongen, van tijd en ruimte geen idee. Zombie in Steenwijk, een zombie

Als ik noost die op de bank zit en dan denk ik niet zing, wil kiek van mijn koran als ik. Dan is het maar. Het maakt me van het hart, zeg zoals ik het vind. En ik mooi het wat ik zeg, of wat ik zo verlegen.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: En ik ook niet, heb ik nog nooit gehad.
1: Wat denk je, dat is wel dat lekker, hè?
0: Nou, kan ik nog weer, ik zeg toch dat ik hem nog
1: ja, dat is wat. Nou, ben je ook dan dood? Neem je door een beetje van en ik door een beetje van. Dan koop wat rauw.
0: Oh, rauw. Ja, dat is hartstikke goed, zeg. En houd allebei niet lusten, hè? Dat is koevietje aan de bord, dat is net een vuilnisvaar.
1: En ondertussen barst de wie van

in de trekker. Verstaan dat licht op plaat. En volt nooit ooit iets met. Als het regent en is te nat. En als de zonne schijnt te dreugen.

Jamás quiero su.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fashir in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25.